in Churchill Plaza. Na Ticket Point, via ESO i 24 uur uit de muur. Romeo Santos y Prince Royce. Curaçao Airport Holding, Dabusi Motors y Janssen de Jong.